dat ik mij aan het naam blijf werken. Hoe is die inbedbouwing, is het wat dan? Hoe is die heel snel, hoe is de verbouwing?